0: okara yokak tuenyong mat igluring mitung ngasuk til lavut timen.
1: Isabel, kuyen nami, tay makai.
0: Itu sak saurak tuti.
1: Kuyen nami, okara jangi da orasong kang ngasuk sunga. Undi ne, it is near of somebody who great two moon letters to look a great three to care. Katrina made the say Italia of the rest. Katrina Yaron Langitia summer. It is near a woman is to my Isimakir Sigis to a Rama. And then I get off the other thing. It is near a who you got an axle. Giving me 1989 me. Great 10 me. Great 11 million there also mother awesome. No car also we do the terror also my unit and a photo of summa. This is Parama. You are in a me. It's in the Arama. You can't know. I see that. Ili say you in the Narrega Simagatina Kiroluia. Couch looked at me. Did you mean a factor to tell you that? 4 months, you to me. Had aku tu nak cakap ni terlalu lama. Kaya aku ni, saya nak cakap ni asal tu ni. Aku cakap yang agak ni tak kuat ni. Nenek siu tu ni aku rasa si mungkin tu ni aku tu ni tu. Asyik dah asin ni. Aku cakap tu kamu. Tak 2x12x16. Kamu tu saya buat apa kuat. Teman ni tu orang ni. Itu kalau ada orang kat sini, sana di maksud tin, macam tu orang macam, betul ni kamu, seng ini sebut nama macam kus ni, tak kuat, kira apa sih, isi okak kira lebih mungkin ni abg terok terukmu. Asyik dia senggih doa ni kamu. Dia senggih ni sebut doa mutan nak kira hati. Nusukar terok tugu. Tiada orang atau bunga tiga tugu. Ini ni aku tinju tahu bunga tu ni katik tugu. Asyik dia zaman ni dia tiada bila kalau asma. Nusuka dulu segu, tahu bani timu tu ni dia segu, saya nak kamu tiksa doing dan ini saya kalau orang ni tinggal macam ni, ada siapa bijak macam ni? Ada yang kata ikhwan ni sok sok macam ni, ni beri gad ni ikhwan orang itu tamat ni kata siapa lekuti, awak kalau yang ni, kalau di sana. Kau melayu, ikhwan itu isak sok seni ada, jauh seni ni beri gaya seni.
2: Susana Barnabas, ik ben jong met elkaar jok. Doe maar zo ge.
3: Ik ja, nu zeg ik, ik is aan de meetemen. Ik lach ze lach, want jong, ik heb het al jou in de groen. Ik lach ze lach, want jong, ik heb het al. Ik is in de erop, ze mag me, kamane, ik in is achter op Alexina Kublu. Ik heb 2 euro's man, maar ik zei je ja toch zo niet. Ik ben er wel eens lang voor taal nog uit het zijn en ook. Ik ben er wel Alexina. Kijk wat er kan je dan wanneer ik pagaat te winnen, puur je in de boek, moord ik. Pilim mag zachter, u zei je nog maar. Kindergarten of korrels, maar je moet eens zo mannen. Pia laag, u lult. Tot een wapen, u nu ja, tot je achter die. Deze mannen, roos, man. Ik zeg het dan nog, ik ga ik wat ik ga. Ik zei je. Op de cimetière, c'est le matière, c'est le